Welkom bij Resistor Radio. Elke donderdag van 3 tot 4. Met vandaag turntablism. 3 hele belangrijke turntable artiesten. En we beginnen met Maria Chavez.

Ja, en we hebben nu twee tracks gehoord van het album van Maria Chavez. En het is denk ik goed om even wat context te schetsen. Maria Chavez is een heel belangrijke draaitafelartieste die ik een aantal jaar geleden al ontdekt heb. En die soort autodidact was. En na een DJ-workshop ineens helemaal geïnspireerd raakte door het medium van de draaitafel. Of de draaitafel als instrument. Dus niet zozeer plaatjes draaien, maar meer de draaitafel zelf gebruiken. De pick-up element, de verschillende draaisnelheden. Met de grooves spelen. Ja, scratch is een soort platte term, maar... En meestal gebruikt ze dan twee draaitafels en een mixer. En maakt met, eigenlijk met die effecten van, van de machine zelf en de plaat natuurlijk die erop ligt. Anders valt er weinig te pick-uppen door het element. Daarmee maakt ze eigen soundscapes. Totaal geïmproviseerd en maar echt fantastisch. En de aanleiding dat ik dit wilde draaien is dat ik in april in Den Haag een presentatie heb bijgewoond van drie draaitafelartiesten, waaronder Maria Chavez. En de andere twee komen ook nog aan bod in dit uur, dus laten we niet al te veel tijd verspillen. Wat je hoorde, het album heet Maria Chavez Plays Stephen Goldman's Ghost Hemiola. En zij heeft dat in 2019 gemaakt en geïnspireerd door een plaat die ze cadeau kreeg van de artiest Stefan Goldman. En dat Ghost Hemiola is een dubbel LP vol met lock grooves. Dus is een, elke groove blijft eindeloos doorgaan. Tenzij je de naald eruit tilt en weer in een volgende lock, volgende groove zet. En het zijn dus blijkbaar, ik heb de plaat van Goldman zelf nog niet gehoord, maar het zijn dus blijkbaar allemaal lege lock grooves. Zonder wat voor geluid dan ook, behalve dan de surface noise van het vinyl zelf. Nou ja, hoe conceptueel en hoe geabstraheerd wil je het hebben, dan is het toch best wel heel bijzonder wat Maria Chavez daar dan nog weer uit haalt. Ik neem dan aan dat ze de twee LP's simultaan op een draaitafel heeft liggen en daar dan mee aan de gang gaat, de nodige effecten erop loslaat, de nodige bewegingen maakt met de plaat. Anders dan zou het echt wel heel erg saai worden. Maar tot nu toe vind ik het verre van saai. Ik ga nog een paar stukken draaien. Maria Chavez plays Stephen Goldman's Ghost Hemiola. De tracks hebben geen naam, maar alleen maar een nummer. Ik ga even naar nummertje 4 van het album.

Nou, we zijn inmiddels bij track nummer 5 van dit album van Maria Chavez. En ik heb nu inmiddels ook gelezen dat die setup met twee draaitafels natuurlijk de core element is. Maar dat ze voor dit album ook uitgebreide digitale processen heeft gebruikt. In het Engels staat hier beschreven: zooming into minute details of sound and the artifacts of both mediums, the tangible vinyl record and disembodied digital audio, narrowing down shards of sound to extremely short frames, creates metallic timbres, reverberating quasi-spaces and percussive layers, slowing down the tempo until sound halts at one sample of its digital representation, brings forth emergent frequencies, which Chavez then uses to play melodies, vaguely resembling her analog technique of playing melodies by skipping a stylus back and forth across a test tone record. Ja, dat verhelderde het al iets meer. Legt wel iets meer uit hoe je zoveel geluid krijgt op een plaat met lockgrooves waar niets te horen is. Oké, we gaan lekker even door.

Oké, nou. Wel een aardige voldoende dosis volgens mij van het album van Maria Chavez. Play Stephen Goldman's. Hoe heet het ook? The Ghost Hemiola. En meteen door naar een volgende interessante turntablist. Mariam Rezaei. Die daar ook dus was in april in Den Haag. Tijdens de presentatie. Drie turntable artiesten. Drie sterke dames, vrouwen. Die ieder op een eigen manier. Op een heel grensverleggende manier. Met de draaitafel als instrument werken. Mariam Rezaei heeft een zo mogelijk nog radicaler album gemaakt. Het heet Skeen. En daar ga ik een aantal stukken van draaien. En er staat hier dat het in lockdown-tijd is gemaakt. In 2020 is het gemaakt. Using one Technics SL1200 MK5 and one Vestax Controller 1 turntable, the album manipulates each sound through a myriad of turntablist techniques, pushing the limitations of two hands on two decks with only two sounds to the brink. Nou, toen ik het eerste nummer draaide, was ik even iets wat geschokt. Het is wees voorbereid. Het is namelijk een stuk dat ook is gemaakt uit een stem van een artiest die ik ken van Guttersnipe. Nogal een extreme vocalist. Die steeds onder verschillende namen schuil gaat. Maar recentelijk onder de naam Patron Sphene. Dus hardcore noise duo Guttersnipe. Ik heb ze een keer gezien hier in Rotterdam. En Patron Sphene heeft dus het materiaal aangedragen voor dit eerste stuk van Mariam Rezaei, het album Skeen. En het heet Anti.

Ja, ook een heftige vocalist zo te horen. De Kenocyst, whoever that may be. En we gaan vrolijk verder met The Agency.

Ja, ik maak het eventjes ietsje korter voor Mariam Rezai. Want ik kom een beetje in tijdnood dit uurtje. En ik wilde nog de derde turntablist aan het woord laten. Of aan de naald, zo hoe je het wil noemen. Want dat is Victoria Shen. Een begrip in zichzelf. Die was ook bij Rewire in april. En demonstreerde daar een paar fantastische eigen vindingen. Zij is echt een bouwer en ze verzint de meest bizarre dingen. Bijvoorbeeld een systeem waar ze aan alle vijf de vingers van één hand pick-up naalden monteert. En daarmee dan een plaat gaat spelen. Dus vijf groeven tegelijkertijd en dat dan meteen hup de ether in of via de PA. En ze houdt van noise. Soms is het echt heel extreem, maar ik dacht, dit stuk is wel mooi om eventjes te draaien van haar. Het heet Worsted en is wat genuanceerder en iets waar je ook van kan genieten zonder dat je het apparaat erbij ziet. Want ja, je moet maar eens even zoeken op haar naam, Victoria Shen. Haar muzikantennaam is Eviction, E-V-I-C-S-H-E-N. Interessante dingen die ze doet, vooral wat ze bouwt. En ze maakt echt dingen waarvan je niet wist dat ze uitgevonden konden worden. Maar goed, daarover dan genoeg. Ik ga gewoon even draaien. Worsted van Eviction, alias Victoria Shen.

Ja. En met Worsted van Victoria Shen, aka Eviction, sluit ik dit uurtje af. Resistor Radio elke donderdag van 3 tot 4. Er dreunt nog iets door. Heerlijk. Ga door, Victoria, ga door. Oh, dus is nu echt klaar. Ja, dat was een leuk uurtje met drie draaitafelartiesten die ik alle drie enorm bewonder en in april in levende lijven heb gezien tijdens het Rewire Festival. Maria Chavez, Mariam Rezaei en Victoria Shen. Hou ze in de gaten en luister meer van deze mensen. Na mij komt DJ Orca, Daniel, met twee uurtjes heerlijke muziek met als thema, heb ik begrepen, harde gitaren, luide gitaren. Dus heel wat anders dan dit. Wij houden van contrast, wij houden van variatie bij Radio Worm. Dus blijf heerlijk luisteren met een cocktail in de hand. Ja, nou, tot volgende week dan maar weer. Resistor Radio. Doei!